0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

now rest in you. Remember, there's nothing you can't do.

0: Dit is Jos Duisstra met het radionieuws. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. AC soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: Connect Classics.
1: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: al je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

0: Rudy Sjostaanstra met het Radio Nieuws. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyad. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

voel je goed met Connect Classics. Hier hoor je echt alles. Uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse Limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De Limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met 3-stemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
1: Opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.
4: Yo, hey, check this out.

0: Classics.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de Feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente

0: Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Dit is Connect. Classics.

0: Classics.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: laatste nieuws.
1: En de lekkerste classics.
0: En de lekkerste classics.
1: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect
0: Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

Diesel Promenade met het Radio Nieuws. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht

0: niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: Classics.
1: Zomerij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op

Dijssel kwam en dan met het radionieuws. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een

0: gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Dit is Connect Classics.
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Met Classics.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groessen plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groessense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroessen.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect
0: Classics.

Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.

Liesel Promenon met het radionieuws. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen...

0: Partijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Gelderland op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Beest staat 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect Classics.

0: Radio Net Classics.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerländer melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect
0: Classics.

0: Zit voor Voor bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Op zoek naar iets bijzonders of heb je zelf iets te vinden?

0: Verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

0: Classics.
1: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse Limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De Limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met 3-stemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3:00 begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

Outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Zevenaar.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat tussen Beek en Duiven 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
7: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
8: Voel je goed met Connect Classics.
7: Dit is Connect Classics.

0: Net. Classics.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij knooppunt Waterberg 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
1: Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Dit is Connect. Classics.

0: Net. Classics.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoevelaak

0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ewald van Lint met het radionieuws. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A30 Ede-Barneveld staat tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: informatie.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Till next. Classics.
1: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A30 Ede-Barneveld staat tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
1: Voel je goed met

0: Dave, jouw trip down memory lane. Classics. Hier hoor je echt alles.
1: Dit is Connect. Classics.

0: laatste nieuws.
1: En de lekkerste classics.
0: En de lekkerste classics.
1: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect
0: Classics.

0: Net. Classics.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcor Vocaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcor Vocaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Ewald van Liemt met het radionieuws. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week.

0: steek met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Let's Classics.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website. ocdepelikaan.nl en mail naar

0: verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Dit is Connect. Classics.

0: je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

0: Classics.
1: Zo Marij Velp Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer.

Outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigt ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval, teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-katholieke kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment, en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Classics.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcor Vocaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcor Vocaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon, dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten overwegen Saudi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: laatste nieuws.
1: En de lekkerste classics.
0: En de lekkerste classics.
1: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect
0: Classics.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: al je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect Classics.